Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

reageren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op Radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode.

0: aanhouden 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer: in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Radio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen.

0: gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: Van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken

0: gelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De politie publiceert foto's van verdachte landlever Lelystad. En Centrada reageert op klachten huurders Lars en Lely, ook in Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd

0: uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe is het op de weg? Nog geen files of vertragingen? Wel twee flitsers. Er is er eentje gemeld op de A6 bij Lelystad. Richting Muiderberg, hectometerpaal 62,4. En ook op de N50 bij Ens wordt je op je snelheid gecontroleerd. Dat is dan in beide richtingen bij hectometerpaal 262,4.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend, de 20e augustus. Goh, ik was gisteren nog even aan het wandelen. Ik had eerst een vestje meegenomen.
3: Ja.
1: Ik had eerst een vestje meegenomen. Het was gewoon echt zo ontzettend warm.
3: Was niet nodig.
1: Nee, dat was zeker niet nodig. Nee,
3: ik ben gewoon in mijn shirt naar
1: buiten. Was heerlijk.
3: Ja, daarom.
1: 10 kilometertjes.
3: Oh, 10 kilometertjes.
1: Ja. En jij?
3: Oh, nee, nou, een beetje in en om. Het huis heb ik wel.
1: Oh, oké.
3: Ja, ja, ja.
1: Oh, okay. Dus de 10.000 stappen heb je niet gehaald? Net niet?
3: Nee, gisteren niet. Ja, maar weet je, die rare stappenteller. Ik weet niet of andere mensen daar ook. Nou ja, last is een groot
1: probleem. Hoezo is het een rare stappenteller?
3: Nou, hij meet soms ook stappen als ik op de fiets zit. Het is natuurlijk ook beweging en gezond en weet ik het allemaal. Maar het zijn niet stappen, het zijn andere bewegingen. Ja. Soms doet hij dat wel en soms doet hij dat niet.
1: Oh, okay.
3: Nee, ik ben er nog niet aan.
1: Dat hangt van de dag af.
3: Nou.
1: Zometeen in het nieuws. We nemen alle klachten serieus. Dat zegt woningcorporatie Centrada over de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily. Maar niet alle klachten zijn even snel op te lossen.
3: En de bestrijding van de giftige Italiaanse aronskelk, dat is niet nodig. Dat is het antwoord van de gemeente Lelystad op raadsvragen.

0: We krijgen vanzelf hulp van Post Malone en Morgan Wallen in het liedje Heads on Help.
1: Woningcorporatie Centrada zegt de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Bewoners klagen over onder meer lekkages en schimmel en ze voelen zich onveilig.
0: Centrada gaat met iedere klacht aan het werk. Je hoort daarover directeur Martine Visser.
2: In de eerste plaats vinden we het natuurlijk heel vervelend als mensen overlast ervaren. Want je wilt graag prettig wonen. En dat willen wij als Centrada ook alles wat in onze mogelijkheden zit aan doen. Maar ja, je hoeft soms maar één of twee mensen te hebben die bijvoorbeeld lawaai maken. Daar kunnen heel veel mensen last van hebben. Daar zitten wij actief achteraan. Maar dat kost wel tijd.
3: Gisteren vertelden bewoners dat er van alles misgaat in hun woning. Van lekkages en stroomuitval tot slechte ventilatie. Soms zijn de problemen heel zichtbaar, zoals bij deze bewoner, waar een flink schimmelspoor is ontstaan. Dan zou je toch verwachten dat er iemand de volgende week langskomt om dat weg te halen?
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
3: En kun je in dat soort situaties dan zeggen dat jullie tekort zijn geschoten?
2: Nee, dit is gewoon onderdeel van ons normale werk. Wij moeten woningen verhuren die in orde zijn. En daar werken we elke dag aan. Maar problemen doen zich soms voor. Dat heb je ook als je een koopwoning hebt. En dan moet je aan de slag. En dan is het soms ook even zoeken wat de oplossing is. En dan heeft ook iedereen zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid.
3: Ook buiten de woningen voelen bewoners zich niet altijd veilig. Het afgelopen jaar waren er explosies bij de wooncomplexen en bewoners klagen over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Sinds een explosie in juni laat Centrada in het weekend beveiligers extra toezicht houden.
2: Als mensen een punt hebben wat ze aan willen kaarten, zijn wij 5 dagen per week geopend. Is er 5 dagen per week iemand op het complex aanwezig die elke dag aanspreekbaar is. Iedereen weet hoe ze Centrada moeten bereiken. En wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag.
3: Maar dat duurt af en toe dus wel lang.
2: Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Martine Visser, directeur van Wooncorporatie Centrada. Verslaggever Joris Souter die sprak met haar.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Guy Fawkes was een...
1: Dat was de laatste klap.
0: Ja, in gedachten even terug naar zijn middelbare schooltijd. Hij zong over de schoolgirl. En daarvoor een dame die altijd op de prijs let. De price tag van Jesse J.
1: De gemeente Lelystad gaat de giftige Italiaanse aronskelk niet bestrijden. Een politieke partij had raadsvragen gesteld omdat de giftige plant bij wandelpaden en ook bij speeltuinen groeit.
0: Verslaggever Ruben Den Harder, die weet er meer van. Wat is dat voor plant?
2: Ja, het is een klein groen plantje, een kleine groene stengel. Het wordt ongeveer 30 centimeter hoog maximaal. En aan de bovenkant van die stengel groeien allemaal besjes. Het lijkt een beetje op een soort maïskolf, allemaal besjes dicht op elkaar. Die zijn eerst groen en worden later rood. Het is een invasieve exoot, zoals ze dat dan noemen. Dus hij hoort niet thuis in Nederland, maar hij is hier ooit gekomen. Waarschijnlijk omdat mensen hem in de tuin hebben geplant. Of ja, omdat hij op andere manieren per ongeluk vanuit Italië... of ja, ik neem aan dat hij daar oorspronkelijk vandaan komt. Je weet natuurlijk niet zeker waar die naam vandaan komt. Zo is hij in Nederland terechtgekomen. En het is een giftig plantje. Vooral voor kinderen en voor honden kan die gevaarlijk zijn.
1: Ja, en Jong Lelystad heeft die plant dus zien groeien in de stad... en maakte zich zorgen.
2: Ja, klopt. Ja, zij hebben raadsvragen gesteld. Want ze hoorden vanuit de wijk waar een van hun raadsleden woonde... dat een hond aan die plant had zitten eten en er ziek van was geworden. De gemeente heeft daar overigens geen melding van gekregen. Maar ja, ze zien die plant ook veel staan. Vooral op plekken waar mensen de hond uitlaten. Langs bospaden, maar ook bij speeltuinen. Dus zij zijn zich toch wel zorgen gaan maken... omdat het natuurlijk gaat om een giftige plant. Maar ja, niet iedereen is het daarmee eens. Er groeien heel veel giftige planten in de openbare ruimte. Je leert je kinderen ook aan dat ze niet zomaar aan een plant eten. En wij zijn toen die vragen zijn gesteld ook even in gesprek gegaan met boswachter Joris Blankena. En die zei ook al dat hij zich er niet heel erg druk om maakte.
3: Nou, gevaarlijk is het niet hoor, want het groeit er al jaren. En ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Ik zeg altijd oranje besjes, dit soort dingen. Als je niet weet wat het is, ja, moet je er nooit aan zitten. Dus ik verwacht dat niet zo'n probleem is. En anders hadden we er waarschijnlijk ook meer meldingen over gehad.
2: U haalt de schouders er een beetje bij op?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dus de gemeente Ruben haalt dus ook de schouders een beetje op?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat lees je wel een beetje door de antwoorden heen. De gemeente erkent wel dat het een invasieve exoot is. Maar ze zeggen ook, ja, hij komt sporadisch voor. Hij is niet heel gevaarlijk. Het risico is beperkt en niet dodelijk. Dus ze willen er eigenlijk niet op ingrijpen. Ze hebben wel een plan van aanpak voor invasieve exoten. Vooral voor de planten die wel echt schadelijk zijn voor de natuur. De berenklauw is een goed voorbeeld ervan. Er wordt heel veel geld gestoken in de aanpak van die plant. Maar ja, dit kleine plantje, daarvan zeggen ze, die vinden we niet gevaarlijk genoeg. Dus daar steken we eigenlijk geen geld en energie in om die te gaan bestrijden.
1: Verslaggever Ruben Den Harder, dankjewel.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland. Jolien, je hebt belangrijk medisch nieuws.
1: Ja, narcolepsie. Dan kun je zomaar in slaap vallen. Nou, dat is een vervelende ziekte, maar er is een doorbraak in de behandeling daarvan.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben die aandoening. Er is een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Volgens mij vallen heel veel mensen in slaap tijdens de yoga.
0: Ja.
1: Ja, dat is juist ook het rustgevende daarvan. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Maar zij wil heel die les meemaken. En
1: ja,
0: dat kan nu.
1: Dat snap ik ook
0: dat
1: wel.
0: Dat is wel mooi.
1: En je hebt natuurlijk ook vormen van yoga die heel intensief zijn.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij je niet zo makkelijk in slaap valt. Nee. Nou, dat nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. Maar ja, dan moet het natuurlijk nog naar Europa. Nou, daar komt het waarschijnlijk over een jaartje of twee op de markt.
0: De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. Hij werd met 3-1 verloren van Beude Glimt.
3: De avond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Beude Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Beude Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Nou, dat is dinsdag, dus hebben ze nog even.
1: Heb ze een leuk uitje.
0: Daarom.
1: Ja hoor. Gaan we nog naar wat zaken uit de kranten van deze donderdag. Een monsterverbond eist dat het kabinet actie onderneemt tegen de teloorgang van onze infrastructuur. De coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs richt zich in een brandbrief tot premier Jette en minister Heijnen van Financiën. De Telegraaf schrijft erover en de oproep: grijp in en trek de knip.
0: Mm.
1: Ja, het beleid is zo ontzettend kortzichtig, zegt Elisabeth Post van die logistieke alliantie. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. Ja, dat zijn pas bedragen. Ik vind het onbegrijpelijk, zegt ze, dat de politiek risico's aanvaardt, zoals de afsluiting van de Merwedebrug.
0: Ja.
1: En dat is maar één van de voorbeelden.
0: Ja.
1: Zijn er veel meer.
0: Ze moeten net omrijden, die vrachtwagenchauffeurs daar.
1: Ja.
0: En dan de Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen. Voordelen zijn er ook, maar uiteindelijk wordt de economie kwetsbaarder voor handelsoorlogen. Zo waarschuwt de Rabobank. En daarover bericht vandaag het Financieel Dagblad.

0: alsjeblieft speciaal voor jou gedraaid. Hoever Vonnek en Por Pavor.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie is op zoek naar een man van middelbare leeftijd in verband met de dood van de bewoonster van woonzorglocatie Het Landleven in Lelystad. Ze kwam zaterdagavond om het leven. Rechercheurs deden toen onderzoek in haar woning. Ook werd de omgeving uitgekampt. Op de website zijn foto's van de man te zien en van zijn fiets. Woningcorporatie Centrada uit Lelystad zegt de klachten van huurders van de wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Directeur Martine Visser zegt dat er normaal gesproken direct iemand wordt gestuurd als een huurder een melding van overlast doet.
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
0: Bewoners van de huurcomplexen vertelden eerder deze week last te hebben van onder meer lekkages, schimmel en stroomuitval. Volgens hen duurt het erg lang voordat de verhuurder de problemen oplost. Lelystad deelt samen met Texel de meeste startersleningen uit, blijkt uit cijfers van het kadaster. Met zo'n lening krijgen starters op de woningmarkt hulp om hun eerste woning te kopen, die anders onbereikbaar zou zijn. In heel het land worden steeds meer startersleningen verstrekt. 8% van de starters krijgt nu hulp. In Lelystad dus relatief gezien de meeste. Het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. Verder komen er geen beperkingen. Er was over die maatregelen overlegd omdat het peil in het IJsselmeer erg laag staat. En de gemeente Lelystad vindt het bestrijden van de giftige Italiaanse aronskelk niet nodig, schrijft het college van BNW in antwoord op vragen van Jong Lelystad. Die partij wilde maatregelen omdat de plant langs wandelpaden en speeltuinen groeit. De gemeente zegt nu dat het risico beperkt is. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken vele buien over de provincie, waarbij er zo nu en dan zelfs een klap onweer kan voorkomen. De temperatuur loopt tijdens de zonnige en droge momenten tussendoor nog wel op naar zo'n 20 graden, maar tijdens een bui is het een aantal graden kouder. Ook de komende dagen blijft het in eerste instantie wisselvallig met veel buien, temperaturen rond een graad of 20, maar in de loop van de weekend wordt het een stuk droger en komt de zon er steeds vaker bij.
5: Even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de N307, Hoorn-Kampen. Dat is tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Ben je een minuutje of 5 langer onderweg? Dat is alles op dit moment. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg 69,3. En de andere kant op, dus Lelystad-Muiderberg 62,3. Zie je nou ook een flitser, dan kun je die doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. En zometeen hoor je het verhaal van Bas van Duivenbode van de Airbrush Academie in Lelystad. Hij blikt terug op die brand in juni, waarbij de naastgelegen paardenclub afbrandde. Ja, dat was wel even billen knijpen voor hem. Je hoort zo zijn verhaal.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Met de gitaar van Mike Oldfield is heel veel Flevoland wel weer wakker, lijkt me. En dat was Moonlight Shadow. Hij maakt het samen met Maggie Reilly.
1: Ja, daar moet je je keel even goed voor schrapen.
0: Nou.
1: We gaan naar de Airbrush Academie in Lelystad. Die ontsnapte in juni ten nauwe nood aan de ondergang toen de naastgelegen paardenclub afbrandde. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg.
0: Als dank maakt de academie nu een cadeau voor de brandweerlieden. Bas van Duivenbode blikt terug.
2: Ja, op donderdagmorgen in juni krijg ik gewoon een appje binnen. Partyplay staat in de brand. Het resultaat was gewoon één grote vuurzee. Nee, ik ben hier niet naartoe gegaan toen het nog brandde. Ik vond het emotioneel, ik vond het gewoon te heftig, te zwaar. De brandweer, nou, die heeft pompen hier neergezet. En die heeft van de zijkant af, hebben ze een heel watergordijn hebben ze neergezet. En dat hebben ze over het pand heen hebben ze geblazen. Dus zodoende is het voor de rest niet verder aangestoken. Maar je ziet daar de bomen, die zijn allemaal helemaal brand, helemaal zwart, bruin en verdord. En dat komt niet van de hitte nu. Dat is echt van de hitte van het vuur geweest. En je ziet, er is helemaal niks meer over van hetgeen wat er was. Bij ons zie je zo op het oog geen schade. Het is er wel, want dit zijn platen. Daartussenin zit foam. En dat foam, dat is warm geworden. Dus waarschijnlijk is die schuimlaag die erin zit, die is naar beneden gedropen. Dus de isolerende werking is weg. Die brandweer die heeft zich zo ontzettend uitgesloten. Want ze zijn gewoon uren bezig geweest met het hele doven van het verhaal. Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden. Ik denk dan echt bij mijn eigen van, ja, mijn pand staat er nog. Je zou kunnen zeggen, dat is mijn pensioen, dat is eigenlijk gewoon alles. Ik moet je ook zeggen, als ik morgen niet meer zou kunnen airbrushen of kunst kunnen maken, dan word ik diep ongelukkig. Ja, nu, we hebben een kunstwerk gemaakt. Ik ben met Yvonne samen, hebben we gewoon eens even tegenover elkaar gezeten. Toch wel bijzonder dat we gewoon door kunnen gaan. Ik wil eigenlijk een bedankje maken richting de brandweer.
3: Ja, ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat. maar het is wel echt specifiek voor de brandweer van hier. Je ziet wel een beetje de vlammen natuurlijk. De brandweer heeft ons gered van de vlammen. Ja, en ik ben ook heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden.
2: En ik hoop dat ze het ook mooi vinden en dat ze een plekje vinden. En af en toe eens aan ons denken. En ja, wij hebben op die manier gemeend te moeten zeggen dankjewel. En ik hoop dat jullie nog heel veel mensen kunnen helpen.
1: Dat was Bas van Duivenbode van de Airbrush Academie in Lelystad. Het verslag was van Marielle Bakker.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Maal Smit, Naalhorn en Drive Safe. Ja, misschien heb je gisteravond, was je vroeg op bed of was je iets aan het streamen en heb je de actualiteiten gemist.
1: Ja.
0: Wij praten hier.
1: Ja,
0: hè?
1: En ja.
0: Ja,
1: op al deze opmerkingen. Ja, vroeg op bed en ik was wat aan het terugkijken.
0: Oh, oké.
1: En daarna ben ik lekker in mijn nestje gaan liggen.
0: Ja, maar dan heb je wel vroeg op de avond iets teruggekeken. Anders kun je ook niet en iets streamen
1: ja,
0: en vroeg op bed.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, zeker, ja, ja.
0: En wil je met ons delen wat dat dan was?
1: Ja, dat is mijn guilty pleasure. Dat is BMW Vol Liefde.
0: Oké, volg je dat ook?
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja,
1: gewoon mensen die daarin voorbij komen. En dan denk je, wat heeft Fred nu weer gezegd tegen een bepaalde vrouw? Nou, dat is echt... Ja, als je het volgt... Nou, ja. Fred, volg je het?
0: Nee, ik zit te denken, wie zou Fred zijn? Oh.
1: Ja, dat is, hij ziet eruit als Jack Nicholson.
0: Oké.
1: Dan komt er een nieuwe vrouw. Want het zijn dan mensen met een B&B. En nou ja, voor de liefde...
0: Dan ga je logeren,
1: ontvangen
0: toch?
1: Ze, ja, precies, ontvangen ze gasten.
0: Ja.
1: In de hoop dan dat dat de ware liefde is.
0: Ja.
1: En Fred zegt gewoon binnen de 10 minuten... als hij dan een nieuwe vrouw heeft ontmoet... Ja, dat is een oma. Dat is een oma. Nou ja, dan denk ik, Fred, doe eens even rustig. Leer die vrouw eerst eens even beter kennen.
0: Ja, doe er wat langer over dan een kwartiertje.
1: En dan gaat hij zeggen, ja, ik ben heel sportief en ik fiets. En dan, nou ja, goed.
0: Dus, okay.
1: Heerlijk is dat.
0: Dat vind je heerlijk. En is het omdat je daar misschien ook de archetypes in kent? Die je in het normale leven ook kunt tegenkomen?
1: Nou ja, ik vertelde dus, afgelopen weken was ik op Vlieland. En dan vind ik het ook heerlijk om op het strand te genieten van wat er om me heen gebeurt qua mensen.
0: Tuurlijk.
1: De dynamiek.
0: En ze kijken het leukste wat er is.
1: Ja, dus aan de ene kant was een leuk stel. Nou ja, zij zei, wil je mijn schouders en mijn rug insmeren? En die man ging bij haar zitten. Ja, je bellen doe je zelf maar. Waarop zij zei, nou, als je me zo min mogelijk wil aanraken, kun je het ook gewoon zeggen, schat. Ja, ik moet daar heel erg om lachen.
0: Wat zijn dat?
1: Ja.
0: Dat zijn gewoon dat kan in het script van BNB Vol Liefde.
1: Ja, en mijn zoon zei, want ik was met mijn zoon, die was, zei, ik was bijna opgestaan en ik had gezegd van, ik doe het wel even.
0: Tuurlijk.
1: Want hij vond dat een heel mooie vrouw, dus ja, ik, nou ja, goed. En om je heen gebeurt weer van alles met, ja, ik had daar zo van genieten. Dus misschien is dat ook wel een beetje daar, in het verlengde van.
0: Bij BNB Vol Liefde wordt het gewoon in 40 minuten gestopt.
1: Maar goed, we gaan het zo meteen niet hebben over BNB Vol Liefde. Dus sorry mensen, dat is misschien wel eens een keer leuk eigenlijk.
0: Ja, maar zou ik ook moeten kijken.
1: Dat we daar fragmentjes uit laten horen.
0: Ja, want BNB Vol Liefde is dan... Want ik vind Boer Zoekt Vrouw altijd zo leuk.
1: Ja, maar dat is nu niet.
0: Nee, dat weet ik wel, maar dat komt deze winter weer.
1: Ja.
0: En daar verheugen we ook alweer
1: een beetje. Nou, dan gaan we het daarover hebben. Gaan we daar, kunnen we jou meteen thuis bijpraten.
0: Ja.
1: Nee, waar we het zo meteen over gaan hebben is... Wat voor deurbel heb jij?
0: Een ouderwetse klopper.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Die kost geen stroom.
1: En die... Ach, enig. Nou, god, wat zal het je besparen? 20 cent per jaar?
0: Dit is een keer uitgerekend. Alle elektrische bellen, die staan ook altijd aan.
1: Ja.
0: Want er kan al elk moment gedrukt worden.
1: Ja.
0: Ja, die kost 1 kolencentrale.
1: Ah joh.
0: Ja. Toen dacht ik, nou die kan die van mij er wel af. En
1: het
0: scheelt
1: als je, als je een slimme deurbel hebt, heb je ook alles doorgerekend.
0: Met een camera.
1: Oh,
0: ja, die ken ik wel. Mijn dochter heeft er een.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ja?
1: Oh, dus die heeft niet het voorbeeld van de vader gevolgd?
0: Nee, een heleboel dingen niet.
1: Oh, oké. Nou ja, of dat verstandig is of niet, dat laten we nu even in het midden.
0: Ja, ja.
1: Maar de Groene Amsterdammer, die is daar eens ingedoken in die slimme deurbellen. Want die kun je dus aanmelden, dat wist ik niet, bij een register van de politie.
0: Oh, dat is handig. Misschien.
1: Ja, nou ja, dat is dus een beetje de vraag van de Groene Amsterdammer. Want die politie kan dan beelden opvragen van die camera.
0: Is,
1: ja, wat gebeurt daar precies mee? Nou, het is een beetje schimmig allemaal, hoe dat zit, dat hoor je. Dus zo.

0: Een plaatje over de oogst, die dit jaar vroeg was natuurlijk in verband met de hitte. De Christians hoorde je op Flevoland. Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: In Met het oog op morgen sprak Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen over het oplopend aantal ebola-besmettingen in Congo. Zijn er inmiddels meer dan 5000 in het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten en is de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kon verspreiden, zei Kraai.
2: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
1: Kraai opende een week geleden met Artsen zonder Grenzen een behandelcentrum. Ze legde uit hoe die behandeling eruit ziet.
2: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
1: Ja, je hebt dus geen pillen of poeiers. Nee. Vaccinaties heb je ook niet voor deze variant van ebola.
0: Hoor het. In Nieuwsuur, daar was aandacht voor de Deense documentaire The Nazi Donor Mystery. Daarin worden 4 mensen gevolgd die donorkinderen blijken te zijn van de Deense nazi en Waffen-SS-soldaat Walter Fries.
3: Mijn Femke en SS-soldaat waren mijn donorvader.
0: Esther de Lauw van de stichting Donorkind is zelf donorkind en weet wat voor vragen dat kan oproepen.
4: Dat je gewoon als volslagen onbekende familie lijkt te zijn van elkaar. En dan samen moet uitvogelen wat het over je zegt. Dat je van een donor bent, wie die donor is. Ja, en wie ben jij dan?
0: De donorkinderen uit de documentaire weten dat ze met minstens 15 zijn, maar houden rekening met misschien wel 150 donorkinderen van deze SS-soldaat. Volgens de Lauw zijn er lessen te trekken uit dit voorbeeld.
4: Er zijn op dit moment ook nog heel veel mensen die een kind krijgen met een donor die ze niet kennen. Dat zijn volslagen onbekenden en je weet niet wat voor mensen dat zijn. Je weet niet of ze slim zijn, of ze ziekte onder de leden hebben. Wat voor ideologieën ze er mogelijk op nahouden die niet bij jou passen. Vanuit Stichting Donorkind adviseren we dan ook met klem om mensen dat ze elkaar leren kennen.
1: In de Rode Draad ging het over het toenemend aantal slimme deurbellen. Journalist bij De Groene Amsterdammer, Tom Grosveld, deed daar onderzoek naar. Nou, mensen met een slimme deurbel kunnen die vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. De politie kan vervolgens de beelden opvragen in een onderzoek. Volgens Grosveld is dat een grijs gebied.
5: Nou, het is onwettig in de zin, uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar, want dat gebeurt. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen, dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is te weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig, het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook deurbellen. Het gedeelte wat, als jij je oprit in beeld hebt, dat mag natuurlijk wel. Dat is van jou, dat is niet de publieke ruimte.
0: Ja, en daarna mag het niet meer.
1: Dus dat is inderdaad heel lastig.
0: Maar je kan een beetje rottig afgesteld staan en dan heb je wat meer.
1: Ja, precies. Stiekem. Dat is wel lastig. De AP hoorde je, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Marjolein Lansing, universitair docent techniek filosofie aan de UvA, zijn slimme deurbellen ook niet ethisch.
6: Je als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit? Dat je dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig. En het houdt de criminelen, of tenminste, we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur. Een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele. Dus eentje die zonder toestemming is geplaatst. Waar geen toezicht op is. Waar geen democratische controle op is. Die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet.
1: Dat vindt wel heel veel dure woorden.
0: Iemand van de universiteit, hè? Je hoort.
1: Precies. Ja. Want soms, ik heb dus ook zo'n slimme deurbel. Handig? Want dan wordt er bijvoorbeeld gezet, dan krijg je mailtje, uw pakketje is bezorgd.
0: Ja.
1: Nou, soms wordt dat dan bij mij achtergezet. Ga ik daar eerst kijken. Ik denk, er is echt geen pakketje bezorgd. En dan kan ik een beeld terugkijken van, waar is die bezorger dan?
0: Is die er wel geweest?
1: En die is er dan nooit geweest. Dus dan heb ik wel bewijs van, ja, jullie zeggen dat het bezorgd is, maar dat is niet zo. Dus maar, ja, soms kan het ook best handig zijn.
0: Dan gaat het hier over de politie, hè?
1: Ja.
0: En in mijn buurtapp, er werd gewoon een oproep gedaan. Heeft er iemand beelden van die en die straat, die en die tijdstip? Van er liep iemand van wie we denken dat hij een pinpasfraude doet.
1: Oh, ja, maar ja, dat is wel gevaarlijk. Verder, ja, dat is zeker. Ja,
0: wat, maar goed.
1: Voor hetzelfde geld was hij de kat aan het uitlaten of
0: zo? Nee, dat kan ook. Dat kan. Ja. Dat weet je niet natuurlijk. Maar dan zie je dus dat die beelden, of de mogelijke beschikbaarheid van die beelden, leiden tot.
1: Maar werd erop gereageerd?
0: Ja, ik zal even terugkijken voor je.
1: Oh, echt?
0: Ja,

0: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie publiceert foto's van de verdachte in verband met de dode vrouw op Landleven Lelystad. En Centrada reageert op klachten huurders Las en Lily, ook in Lelystad. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom.

0: Het aantal startersleningen is gestegen.
1: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
0: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan eens even kijken hoe het op de weg is op dit moment. Geen vertragingen, geen files. Wel een flitser, die staat op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg en dan bij hectometerpaal 69,3. En als je zelf een flitser ziet, dan kun je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. We nemen alle klachten serieus, dat zegt woningcorporatie Centrada, over de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily. Maar ja, niet alle klachten zijn even snel op te lossen, zegt de directeur. Je hoort daarover een paar minuten.
4: Ook in het nieuws, steeds meer wateren in en om Almere kleuren groen. Dat komt door Kroos. De hengelsportvereniging maakt zich zorgen over de waterkwaliteit. We praten zo met de voorzitter.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: lijkt me een liedje dat je bij de toegift doet, zodat iedereen vrolijk naar huis gaat na een concert van Somjeu. Je hoorde Multicolor.
1: Het is 7:10. Woningcorporatie Centrada zegt de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Bewoners klagen over onder meer lekkages en schimmel. Ook voelen ze zich onveilig.
0: Centrada gaat met iedere klacht aan de slag, zegt directeur Martine Visser.
2: In de eerste plaats vinden we het natuurlijk heel vervelend als mensen overlast ervaren. Want je wilt graag een prettig wonen. En dat willen wij als Centrada ook alles wat in onze mogelijkheden zit aan doen. Maar ja, je hoeft soms maar 1 of 2 mensen te hebben die bijvoorbeeld lawaai maken. Daar kunnen heel veel mensen last van hebben. Daar zitten wij actief achteraan. Maar dat kost wel tijd.
3: Gisteren vertelden bewoners dat er van alles misgaat in hun woning. Van lekkages en stroomuitval tot slechte ventilatie. Soms zijn de problemen heel zichtbaar, zoals bij deze bewoner, waar een flink schimmelspoor is ontstaan.
4: Dan zou je toch verwachten dat er iemand de volgende week langskomt om dat weg te halen?
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
4: En kun je in dat soort situaties dan zeggen dat jullie tekort zijn geschoten?
2: Nee, dit is gewoon onderdeel van ons normale werk. Wij moeten woningen verhuren die in orde zijn. En daar werken we elke dag aan. Maar problemen doen zich soms voor. Dat heb je ook als je een koopwoning hebt. En dan moet je aan de slag. En dan is het soms ook even zoeken wat de oplossing is. En dan heeft ook iedereen zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid.
3: Ook buiten de woningen voelen bewoners zich niet altijd veilig. Het afgelopen jaar waren er explosies bij de wooncomplexen en bewoners klagen over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Sinds een explosie in juni laat Centrada in het weekend beveiligers extra toezicht houden.
2: Als mensen een punt hebben wat ze aan willen kaarten, zijn wij 5 dagen per week geopend. Is er 5 dagen per week iemand op het complex aanwezig die elke dag aanspreekbaar is. Iedereen weet hoe ze Centrada moeten bereiken. En wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag.
4: Maar dat duurt af en toe dus wel lang.
2: Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Martine Visser, directeur van Wooncorporatie Centrada. Verslaggever Joris Souter, die sprak met haar.
0: Oh, ik ben wel benieuwd naar de buien.
1: En dan is het 7:12. Dan gaan we eens even naar het weer met Rico Schreuder. Doen we dat? Rico, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ik zei het net tegen Leo. Het was gisteravond best nog wel warm. Ik heb heerlijk een end gelopen.
5: Klopt, ja.
1: En het was droog. Wat kunnen we voor vandaag verwachten, Rico?
5: Nou, vandaag is het in eerste instantie droog. Het is wel bewolkt, maar geleidelijk aan neemt de buiigheid toe. En bij buien kan het ook tot onweer komen. Maar vanmiddag ziet het er toch echt wel een stuk natter uit. Want dan trekken echt talrijke buien over de provincie. Het kan ook nog steeds onweren. En de temperatuur komt uiteindelijk uit op 1 graad of 20. En er waait matig in de open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dus het ziet wat herfst uit vandaag.
1: Oké, juist. En vannacht, wat gebeurt er dan?
5: Nou, vanavond nog steeds buien. De temperatuur daalt halverwege de avond naar 1 graad of 18. Komende nacht wordt het uiteindelijk 13 graden. De zuidwestenwind neemt iets in kracht af. Er komen nog steeds enkele buien voor. Maar er zijn wel wat meer droge perioden. En dan hebben we morgen een beetje een herhaling van zetten. Want morgenochtend is het in eerste instantie op veel plaatsen in de provincie droog. En daarna komen vanuit het westen weer die buien opzetten. Ook morgen kan het wederom tot onweer komen. De wind waait morgen wat meer uit het noordwesten. En dat betekent een iets lagere temperatuur, maximaal 1 graad of 19.
1: Wordt het in het weekend iets droger?
5: Klopt inderdaad. Zaterdag nog wel een enkele bui en 19 graden. Maar zondag en ook maandag, dan blijft het droog. Zondag is het dan 20 graden, maandag zelfs 22 graden. En vanaf dinsdag, dan neemt geleidelijk aan de buiigheid weer toe. Maar de temperatuur die gaat iets omhoog, want we komen uit op zo'n 23, 24 graden. Dus het wordt allemaal wat warmer dan deze week. En we hebben wel weer enkele buien te maken vanaf dinsdag.
1: Rico, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: Zometeen kun je nog wel lekker vissen in Almere.

0: Uit Australië, de mannen van Man at Work en Down Under. Het is 10 minuutjes nog voor 7:30.
1: De lage vaart kleurt deze dagen helemaal groen. En ook in de wateren in Almere is het water troebel. Dat komt doordat het waterplantje kroos zich echt als een razende ontwikkelt. En daardoor holt de waterkwaliteit achteruit.
0: Daarvoor waarschuwt de Hengelsportvereniging Almere. Praten met de voorzitter Arnold Veen. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, legt u uw telefoon maar weg hoor, want we horen u goed. Hoe kan het dat de kroos nu de waterkwaliteit aantast?
2: Ja, nou, het is een beetje andersom. Ik geloof dat het geluid niet helemaal goed gaat, maar...
0: Ik hoor u wel. En de luisteraar zo.
2: Oké, dat is prima. Kijk, de waterkwaliteit in de lage vaart is niet goed. En daardoor krijg je onder mooi weeromstandigheden dat het kroos zich kan ontwikkelen.
1: Wat is er dan aan die waterkwaliteit dat niet goed is, waardoor dat kroos zich kan ontwikkelen?
2: Nou, het gaat met name om de hoeveelheid voedingsstoffen die er in de lage vaart aanwezig zijn al. De lage vaart is relatief diep water, zeg maar. De lichtcondities onder water zijn niet heel geweldig, waardoor waterplanten en algen zich wat minder kunnen ontwikkelen. En daardoor blijven die voedingsstoffen blijven in het water achter. En dat kroosplantje, wat gewoon voorkomt, die drijft aan de oppervlakte, waar hij voldoende licht heeft en die maakt gebruik van alle voedingsstoffen in het water. En ja, die voedingsstoffen die komen gewoon uit de landbouw, grotendeels, hè.
0: Ja, en het is er. En dat plantje denkt, hey, we gaan fijn groeien. Ligt het nu helemaal dicht?
2: Ja, dit is voor mij een zeer... kijk, het is sowieso een uitzonderlijke zomer wat betreft de weer. Hè, de droogte en de hoge temperaturen. Ik denk dat er op dit moment bijna 1,5 kilometer van de lage vaart rondom Almere geel dichtgegroeid is met kroos.
1: Maar is het ook erger dan in voorgaande jaren?
2: Ja, het is aanzienlijk erger geworden, ja. Ja, het hangt ook mee. Kijk, als je... doorstroomt, de lage vaart via de blok van Kuffelen wordt vaak water uitgepompt. Dus stroomt dat kroos iedere keer weer weg, wat zich ontwikkelt in die lage vaart.
1: Ja.
2: Maar dit jaar wordt er niet zoveel water uitgepompt, door een watergebrek.
1: Aha.
2: Dus water gaat vrij stil en dat kroos dat kan zich iedere dag delen. Dus dan begin je met 1 kroosplantje, dan 2. Maar als je op een gegeven moment... een vierkante kilometer kroos hebt, dan heb je 1,5 dag later heb je 2 vierkante kilometer kroos. En dan gaat het heel hard, ja.
0: Ja, het probleem is dus duidelijk. Ik neem aan dat u dat heeft neergelegd bij het waterschap bijvoorbeeld, of bij de gemeente. Hoe reageren ze daar?
2: Ja, nou, het waterschap reageert vooral, dat is het is iets van de lange termijn. En daar ligt, de rol ligt bij de provincie en niet bij het waterschap. Oh. Want het heeft met name te maken met landbouw.
1: Aha. Oh, dus dan wordt het wel heel ingewikkeld als mensen naar elkaar gaan wijzen natuurlijk.
2: Ja, dat valt ons ook op. Want volgens ons is toch het waterschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.
1: Ja, maar bent u dan ook nog naar de provincie gegaan of dat niet?
2: Ja, we hebben nu recentelijk van de week ook maar een mail doorgestuurd naar de provincie om eens te vragen hoe dat nu zit. Moeten we voortaan bij hun zijn bij dit soort aangelegenheden? Of moeten we nou bij het waterschap zijn?
0: Ja, maar het is tot nu toe maar praten en handelen hoor ik nog niet.
2: Nee, het waterschap is zeer terughoudend. Ja. Nou, wij denken dat water is afgesloten. Er komt geen licht onder water. Dat betekent dat de waterplanten gaan afsterven voor zover die er al waren. En we nemen ook waterplanten aan het oppervlakte waar. Nou, er zijn afstervende waterplanten. Dus ja, de situatie wordt alleen nog erger. En je moet er niet aan denken dat straks dit kroos gaat afsterven. Wat het ieder jaar doet. Het zinkt ook deels naar de bodem toe.
0: Ja.
2: Want dan dat gaat heel veel zuurstof in het water opnemen door bacteriële afbraak. Dus ja, we gaan nog zien wat er allemaal gebeurt. Op dit moment zien we nog niet echt dode vis in de lage vaart. Maar dat zou ieder moment zomaar kunnen gebeuren als die zuurstofgehaltes helemaal naar beneden gaan.
1: Maar wat moet er dan gebeuren?
2: Ja, nou, ik heb zelf bij Rijkswaterstaat gewerkt. En daar hadden ze voor mij van die olieschepen. Dat als er een olievlek lag, dan werd het ingesloten met de drijvende band. En ze werd opgezogen. Dus je zou je kunnen voorstellen voor mij dat het kroos verwijderen toch niet zo'n heel groot probleem zou moeten zijn.
0: Ja, het is ook niet leuk om te vissen, neem ik aan nu.
2: Nee, kijk, vissen is voor geheel onmogelijk in de lage vaart. Mm-hmm. En we zitten natuurlijk sowieso ook al met dat in Almere zelf, het sierwater, zeg maar. Ja, dat is helemaal dichtgegroeid met riet aan alle kanten.
1: En
2: natuurlijk weer het mooie weer. Is het ook uitzonderlijk uitgebreid. En valt er niet veel meer te vissen.
1: Nee, en een paar flinke regenbuien. Als het even lekker doorgaat waaien, zou dat helpen?
2: Nou, dat sowieso. Kijk, het is meestal zo dat het kroos, als het wat afkoelt en er is minder zon, dan begint het langzamerhand af te sterven.
1: Oh.
2: En dan heeft het een bepaald overwinteringsstadium wat naar de bodem verdwijnt. Maar dan krijg je wel dat rotte effect, waar wat zuurstof gaat kosten. Dus het kan er wel eens een hele vieze bende worden. En ja, we hopen niet dat de vis doodgaat daardoor.
1: Of bent u misschien een beetje te ongeduldig? Als u zegt, als het wat koeler wordt en er komt wat meer regen en wind, dan gaat het vanzelf weg.
2: Ja, maar het probleem is natuurlijk niet verdwenen. Kijk, kroos is een symptoom. En alleen het symptoom kan ook nogal vervelend uitpakken uiteindelijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, problemen. Meneer Veen, mag ik u toch hartelijk danken voor de toelichting van de Hengelsportvereniging
2: Almere. Het is aan het waterschap, ja.
0: Okay.
1: Ja, nou, dan gaan we met u afwachten wat er gaat gebeuren. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging Almere was dat.
0: Berichten van buiten Flevoland. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Nou, ik zeg wel berichten van buiten Flevoland. Maar in Lelystad is de starterslening zo populair dat het geld ervoor voorlopig op is, zegt deze makelaar.
3: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
1: Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. Er is een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
4: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Ja, dat nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika.
0: Kom maar op.
1: En dan moet het natuurlijk nog naar de Europese markt. Nou, dat gaat waarschijnlijk over 2 jaar gebeuren.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie is op zoek naar een man van middelbare leeftijd in verband met de dood van een bewoonster van woonzorglocatie Het Landleven in Lelystad. Ze kwam zaterdagavond om het leven. Rechercheurs deden toen onderzoek in haar woning, ook werd de omgeving uitgekampt. Op de website omroepflevoland.nl zijn foto's van de man te zien en van zijn fiets. Woningcorporatie Centrada uit Lelystad zegt de klachten van huurders van de wooncomplexen Las en Lily serieus te nemen. Directeur Martine Visser zegt dat er normaal gesproken direct iemand wordt gestuurd als een huurder een melding van overlast doet. En?
15: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
0: Bewoners van de huurcomplexen vertelden eerder deze week last te hebben van onder meer lekkages, schimmel en stroomuitval. Volgens hen duurt het erg lang voordat de verhuurder de problemen oplost. Lelystad deelt samen met Texel de meeste startersleningen uit, blijkt uit cijfers van het kadaster. Met zo'n lening krijgen starters hulp om hun eerste woning te kopen die anders onbereikbaar zouden zijn. In heel het land worden steeds meer startersleningen verstrekt. 8% van de starters krijgt nu hulp. In Lelystad dus relatief gezien de meeste. Een automobilist is gisteravond frontaal tegen een boom gereden aan de Kempenaar 03 in Lelystad. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurder daarna aangehouden. Waarom is nog onduidelijk. Eén persoon raakte gewond. Twee andere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Een accu van een fiets is gisteravond in brand gevlogen bij de fietsenstalling van het station Lelystad Centrum. Een beveiliger van het station heeft de brandende accu geblust en daarna kwam de brandweer en die heeft nageblust.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen. Veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen.
17: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie, daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 1 graad of 20 en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer en uiteindelijk daalt de temperatuur naar 1 graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer omweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
1: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt best wel aardig doorrijden. Alleen op de N50 is wat vertraging en bij Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ben je 10 minuten langer onderweg. Een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. En dat is dan bij hectometerpaal 69,3. Zometeen in Flevoland is wakker. Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vandaag vorm. En daar praten we zo meteen over met Joost Wijnbergen van het Antonius Ziekenhuis Sneek.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: twee toppertjes bij elkaar. Karol G en Bruno Mars. En een hit van dit moment heet Stil.
1: Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vandaag vorm. De eerste prefab-onderdelen komen rond een uur of 10 aan op de bouwplaats aan de Urkerweg. Het gezondheidscentrum komt naast de huidige nevenvestiging van het Antonius Ziekenhuis te staan.
0: Ja, moet de dependance en het vroegere ziekenhuis van Emmeloord verderop aan de Urkerweg vervangen. Praten erover met projectleider Joost Wijnbergen van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, praten wij met een blij man?
2: Wij praten zeker met een blij man dat we weer deze mijlpaal weer mogen bereiken. En dat er nog een aantal hele mooie mijlpalen mogen volgen.
0: Ja, want het was 6 jaar plannen maken.
2: Dat was het zeker. En eerst vanuit het VLIE, dat was een project waar we met veel gezondheidsorganisaties probeerden om gezamenlijk ook een gebouw van de grond te krijgen. Maar daar ook juist in te gaan samenwerken. Uiteindelijk hebben wij gezegd van wij kunnen niet wachten op de rest. Wij moeten nu een stap gaan maken. En dat besluit heeft ertoe geleid dat wij nu dit jaar de eerste prefab onderdelen kunnen gaan plaatsen. Maar ook onze zorgpartner Zorgroep Oude Nieuwland ook al heel ver met hun plannen daarin is die onze buren gaan worden.
1: Ja, waarom is er eigenlijk voor prefab gekozen?
2: Dat heeft te maken met de snelheid. Prefab is, het wordt in de fabriek gebouwd. De doorlooptijd is sneller, waardoor je uiteindelijk gewoon ook eerder daar je huisvesting kunt gaan neerzetten.
1: Ja, en wat is dan eerder? Wanneer kan het echt los?
2: De planning is dat wij in de maand maart 2027 dat wij alles gaan overplaatsen. Want het is niet alleen het gebouw, maar er moet ook heel veel medische inventaris in. Zoals een nieuwe MRI die erin geplaatst moet worden. En dat heeft wel een stukje doorlooptijd nodig.
0: Ja, u noemt een MRI. En wat komt er nog meer in?
2: Wat we momenteel op dit moment allemaal ook als standaard hebben. Hè, want het is natuurlijk een gebouw waar niet alleen Antonius in gehuisvest is. We hebben ook een aantal huurders. Er zijn een aantal huisartsen. Huisartsenpraktijk Schaarsma, Zuiderzee. Maar ook de doktersposten is daar weer gehuisvest. En ook Reumazorg Zuidwest-Nederland. Die momenteel ook nog aan de Urkerweg 1 gehuisvest is. Gaat bij ons in het pand plaatsnemen. En als we dan even kijken qua medische inventaris, een boel diagnostische apparatuur, zoals een buggykamer, die er momenteel ook is, maar ook de MRI.
1: Wat voor kamer? Sorry dat ik u onderbreek. Wat voor kamer?
2: Dat is een buggykamer, dat is gewoon radiodiagnostiek. Gewoon de radio, de röntgenapparatuur die daar geplaatst gaat worden.
1: Oh, juist. Ja, nee, er stond een buggykamer.
2: Buggykamer. Ja, zo noemen we dat hier intern. De radiologieapparatuur.
1: Oh, kijk eens.
0: Ik dacht een bepaalde manier van vervoer. Maar goed.
2: Ja, nee, dat gaat straks wel even wat anders als we de beelden gaan laten zien.
1: Ja, okay, nou, er staat heel wat dure apparatuur bij elkaar daar dan straks.
2: Absoluut. De totale investering die wij gewoon doen in gebouw en medische inventaris zal ongeveer een 18 miljoen zal dat bedragen. Dus het zijn een forse investering die we daar inderdaad doen. En we moeten daarbij ook zeggen, weet je, want het gaat juist eigenlijk niet om het gebouw. Dat klinkt gek, maar uiteindelijk gaat het juist ook dat de zorg die daarin geleverd gaat worden. Zodat we de zorg ook daar lokaal bereikbaar houden. Want uiteindelijk is het daar waar het om draait. Het zijn slechts stenen die we er neerzetten, maar zorg blijft natuurlijk mensenwerk.
1: Ja, zeker. Want hoeveel patiënten gaan daar op jaarbasis ontvangen worden straks?
2: Als we even kijken, wat wij hier voornamelijk hebben is polykliniek en een stuk dagverpleging. U moet even uitgaan van dat het ongeveer 20.000 tot 30.000 polykliniekbezoeken op jaarbasis zullen zijn. Het zijn gewoon forse aantallen die daar komen.
0: Ja. Zo. Straks om 10 uur gaat het allemaal beginnen. Bent u erbij? Maakt u er een momentje van? Of is het gewoon een dagelijkse werkdag?
2: Het is going concern. En tuurlijk, dit zijn wel mijlpalen die je even moet vieren. Toch even een speciaal momentje. Ook even met de aannemer erbij. En daarna snel over tot de orde van de dag. Want de zorg gaat door en de bouw moet doorgaan. Dus, maar goed om altijd bij deze mijlpalen even kort stil te staan.
1: Zo is het. Dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
1: Joost Wijnbergen was dat, van het Antonius Ziekenhuis Sneek. Dat is natuurlijk de hoofdvestiging.
0: Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv gaat het onder meer over ebola in Congo.

0: Been Thinking About You. Je hoorde de London Beat, 8:11. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, we beginnen met het oog op morgen. Dat sprak met Marcella Kraai. Zij is van Artsen zonder Grenzen. En zij vertelde over het oplopend aantal ebola-besmettingen in Congo. Dat zijn er inmiddels meer dan 5000. In het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten en is de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kon verspreiden, zei Kraai.
2: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
1: Kraai opende een week geleden met Artsen zonder Grenzen een behandelcentrum en ze legde uit hoe die behandeling eruit ziet.
2: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt, dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen, raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen en daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft en zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: In Nieuwsuur was er aandacht voor de Deense documentaire The Nazi Donor Mystery. Daarin worden 4 mensen gevolgd die donorkinderen blijken te zijn van de Deense nazi- en waffen-SS-soldaat Walter Fries.
3: Een Finke en SS-soldaat waren mijn donorva.
0: Esther de Lauw van de stichting Donorkind is zelf donorkind en weet wat voor vragen dat kan oproepen.
4: Dat je gewoon als volslagen onbekende familie blijkt te zijn van elkaar. En dan samen moet uitvogelen wat het over je zegt. Dat je van een donor bent, wie die donor is. Ja, en wie ben jij dan?
0: De donorkinderen uit de documentaire weten dat ze met minstens 15 zijn, maar misschien zijn het er wel 10 keer zoveel. Volgens de Lauw zijn er lessen te trekken uit dit voorbeeld.
4: Er zijn op dit moment ook nog heel veel mensen die een kind krijgen met een donor die ze niet kennen. Dat zijn volslagen onbekenden en je weet niet wat voor mensen dat zijn. Je weet niet of ze slim zijn, of ze ziekte onder de leden hebben. Wat voor ideologieën ze er mogelijk op nahouden die niet bij jou passen. Vanuit Stichting Donorkind adviseren we dan ook met klem om mensen dat ze elkaar leren kennen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Kiss.
1: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Vandaag kun je zien dat het Antonius Ziekenhuis echt gaat bouwen in Emmeloord. En Lelystad aan kop bij startersleningen. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
11: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
10: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
12: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
10: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Vertraging op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Ben je een minuut of 20 langer onderweg op dit moment. 2 flitsers zijn er gemeld. Staat er eentje op de A6 bij de Hollandse Brug, Muidenberg-Lelystad, bij hectometerpaal 43,5. En ook op de N50 bij Ens word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is in beide richtingen bij 262,2. Dan zometeen in Flevoland is wakker. We nemen alle klachten serieus. Dat zegt woningcorporatie Centrada over de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily. Maar niet alle klachten zijn even snel op te lossen, zegt de directeur. En die hoor je over een paar minuten.
8: Je hoort ook nieuws over de bestrijding van de giftige Italiaanse aronskaat. Nou ja, die bestrijding is helemaal niet nodig. Dat is het antwoord van de gemeente Lelystad op

0: Librivuurwerken.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tipsy aan de bar samen met Shaboozy. En dat al om 8:08.
1: Kan allemaal. Geen probleem. Woningcorporatie Centrada zegt de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Bewoners klagen over onder meer lekkages en schimmel en ze voelen zich onveilig.
0: Centrada gaat met elke klacht aan de slag, zegt directeur Martine Visser.
2: In de eerste plaats vinden we het natuurlijk heel vervelend als mensen overlast ervaren, want je wilt graag een prettig wonen en dat willen wij als Centrada ook alles wat in onze mogelijkheden zit aan doen. Maar ja, je hoeft soms maar 1 of 2 mensen te hebben die bijvoorbeeld lawaai maken. Daar kunnen heel veel mensen last van hebben. Daar zitten wij actief achteraan, maar dat kost wel tijd.
3: Gisteren vertelden bewoners dat er van alles misgaat in hun woning. Van lekkages en stroomuitval tot slechte ventilatie. Soms zijn de problemen heel zichtbaar, zoals bij deze bewoner, waar een flink schimmelspoor is ontstaan. Dan zou je toch verwachten dat er iemand de volgende week langskomt om dat weg te halen?
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
3: En kun je in dat soort situaties dan zeggen dat jullie tekort zijn geschoten?
2: Nee, dit is gewoon onderdeel van ons normale werk. Wij moeten woningen verhuren die in orde zijn. Daar werken we elke dag aan. Maar problemen doen zich soms voor. Dat heb je ook als je een koopwoning hebt. En dan moet je aan de slag. En dan is het soms ook even zoeken wat de oplossing is. En dan heeft ook iedereen zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid.
3: Ook buiten de woningen voelen bewoners zich niet altijd veilig. Het afgelopen jaar waren er explosies bij de wooncomplexen en bewoners klagen over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Sinds een explosie in juni laat Centrada in het weekend beveiligers extra toezicht houden.
2: Als mensen een punt hebben wat ze aan willen kaarten, zijn wij 5 dagen per week geopend. Is er 5 dagen per week iemand op het complex aanwezig die elke dag aanspreekbaar is. Iedereen weet hoe ze Centrada moeten bereiken. En wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag.
3: Maar dat duurt af en toe dus wel lang.
2: Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Martine Visser, directeur van woningcorporatie Centrada. Verslaggever Joris Souter die sprak met haar.
0: Straks het weer met Rico Schreuder. Wil natuurlijk graag weten hoe het zit met die buien op Lowlands.
1: Ja, en of een beetje lekker weekend. Of dat een beetje dan droog met wat zon verloopt. Je hoort het straks na de muziek van Harry Styles. American Girls.

0: Hij houdt ervan, Harry Styles van The American Girls.
1: We gaan naar het weer met Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat brengt de dag van vandaag? Wat zon, hopelijk?
2: Ja, vanochtend wel. Het is op dit moment nog een beetje bewolkt, maar geleidelijk aan breekt het zonnetje door. Het is op de meeste plaatsen nog wel droog, maar het is vanmiddag toch wel heel anders, want we krijgen namelijk vanuit het westen te maken met talrijke buien. Het kunnen echt stevige buien zijn. Er kan bij onweren, er kan veel regen vallen in korte tijd. Het wordt maximaal een graad of 20 en er waait matig in open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dus vanmiddag ziet het er een stuk wisselvalliger uit dan vanochtend.
1: Ja, nou ja, Leo zei het al, we hebben natuurlijk lowlands, dus dat is die start is wel wat nattig dus.
2: Die start is inderdaad nattig, want vooral vanmiddag komt het soms met bakken tegelijk uit de lucht. Dus het is echt een behoorlijk kletsnatte middag. Nou, vanavond ook nog een enkele bui. Geleidelijk aan wordt het wat droger. De komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. Misschien hier en daar nog een enkel buitje. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 13. En dan hebben we morgen wederom een herhaling van zetten. Want morgenochtend is het in eerste instantie droog met af en toe zonneschijn. Maar morgenmiddag komen wederom enkele buien opzetten. De wind die waait morgen dan uit het noordwesten. En dat betekent een iets lagere temperatuur met maximaal 19 graden.
1: Juist. En daarna?
2: Daarna, zaterdag, dan kan er nog een enkele bui voorkomen, 19 graden. Maar zondag, dan is het overal in de provincie droog. Het wordt maximaal 20 graden. En na het weekend is het geleidelijk aan wat warmer met 22, 23 graden. Maar vanaf dinsdag neemt toch echt de kans op buien weer toe. Dus we zitten in een behoorlijk wisselvallige periode.
1: Ja, kun je wel zeggen. Ja. Maar goed, die temperatuur gaat dus weer een klein beetje omhoog.
2: Ja, vooral vanaf dinsdag dan gaan we echt richting 23 graden. Dus dat is iets boven de norm die geldt voor eind augustus. Want normaal gesproken is het zo'n 1, 22 graden. De eerste dagen zitten we daar dus onder en daarna weer iets te boven. Dus gemiddeld gezien is het heel normaal dit.
1: Oké. Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De gemeente Lelystad gaat de giftige Italiaanse aronskelk niet bestrijden. Een politieke partij had raadsvragen gesteld omdat de giftige plant bij wandelpaden en ook bij speeltuinen groeit.
3: Verslaggever Ruben Den Harder, die weet er meer van. Wat is dat voor plant?
4: Ja, het is een klein groen plantje, een kleine groene stengel. Het wordt ongeveer 30 centimeter hoog maximaal. En aan de bovenkant van die stengel groeien allemaal besjes. Het lijkt een beetje op een soort maïskolf. Allemaal besjes dicht op elkaar. Die zijn eerst groen en worden later rood. Het is een invasieve exoot, zoals ze dat dan noemen. Dus hij hoort niet thuis in Nederland, maar hij is hier ooit gekomen. Waarschijnlijk omdat mensen hem in de tuin hebben geplant. Of ja, omdat hij op andere manieren per ongeluk vanuit Italië. Of ja, ik neem aan dat hij daar oorspronkelijk vandaan komt. Je weet natuurlijk niet zeker waar die naam vandaan komt. Ja, zo is hij in Nederland terechtgekomen. En het is een giftig plantje. Vooral voor kinderen en voor honden kan die gevaarlijk zijn.
1: Ja, en Jong Lelystad heeft die plant dus zien groeien in de stad en maakte zich zorgen.
4: Ja, klopt. Ja, zij hebben raadsvragen gesteld, want ze hoorden vanuit de wijk waar een van hun raadsleden woonde dat een hond aan die plant had zitten eten en er ziek van was geworden. De gemeente heeft daar overigens geen melding van gekregen. Maar ja, ze zien die plant ook veel staan, vooral op plekken waar mensen de hond uitlaten, langs bospaden, maar ook bij speeltuinen. Ja, dus zij zijn zich toch wel zorgen gaan maken, omdat het natuurlijk gaat om een giftige plant. Maar ja, niet iedereen is het daarmee eens. Er groeien heel veel giftige planten in de openbare ruimte. Je leert je kinderen ook aan dat ze niet zomaar aan een plant eten. En wij zijn, toen die vragen zijn gesteld, ook even in gesprek gegaan met boswachter Joris Blankena. En die zei ook al dat hij zich er niet heel erg druk om maakte.
5: Nou, gevaarlijk is het niet hoor, maar dat groeit er al jaren. En ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Ik zeg altijd oranje besjes, dit soort dingen. Als je niet weet wat het is, ja, moet je er nooit aan zitten. Dus ik verwacht dat niet zo'n probleem is. En anders hadden we er waarschijnlijk ook meer meldingen over gehad.
4: U haalt de schouders er een beetje mee op?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Ja, dus de gemeente, Ruben, haalt dus ook de schouders een beetje op?
4: Ja, eigenlijk wel. Dat lees je wel een beetje door de antwoorden heen. De gemeente erkent wel dat het een invasieve exoot is. Maar ze zeggen ook, ja, hij komt sporadisch voor. Hij is niet heel gevaarlijk. Het risico is beperkt en niet dodelijk. Dus ze willen er eigenlijk niet op ingrijpen. Ze hebben wel een plan van aanpak voor invasieve exoten. Vooral voor de planten die wel echt schadelijk zijn voor de natuur. De berenklauw is een goed voorbeeld ervan. Er wordt heel veel geld gestoken in de aanpak van die plant. Maar ja, dit kleine plantje, daarvan zeggen ze, die vinden we niet gevaarlijk genoeg. Dus daar steken we eigenlijk geen geld en energie in om die te gaan bestrijden.
1: Verslaggever Ruben Den Harder, dankjewel.
3: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan gaan we in een gloednieuwe auto rijden. Maar dat is niet altijd even leuk.

0: grijpt u weer terug op eerder werk, deze Sting. Love is the seventh wave. Jolien, jij had problemen met de nieuwe auto. Wat is er aan de hand?
1: Nou, problemen. Nieuwe auto's tegenwoordig, als je daarin gaat rijden. Echt gloednieuwe auto's. Het is niet altijd even ontspannen. Hmm. Want ja, zodra je maar even te lang naar je bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen, dan hoor je allemaal alarmerende bliepjes. Nou, daar kun je heel veel stress van krijgen. Een camera registreert of je je ogen wel op de weg houdt. Dat systeem is verplicht in nieuwe auto's. Kan heel irritant zijn, vindt deze verkoper.
2: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert en dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
1: Moet je dus lucifertjes tussen zetten dan. Misschien dat dat dan werkt, tegen de bliepjes.
0: Yeah.
1: Autodealers vertellen soms wel dat er een hou je bekknop aan het stuur zit. Ja, dat klinkt niet zo aardig, maar dan kun je het dus uitschakelen, denk ik. Omroep Zeeland sprak iemand die nieuwe auto's test en het anders oplost.
3: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
1: Auto's met een ziel, ja, je hoeft niks te doen. Je moet altijd opletten en sturen en gas geven en remmen, lijkt mij.
0: En schakelen, denk ik, in zo'n oude bak.
1: Ja, je moet wel rustig auto rijden en je niet af laten leiden als je die piepjes niet hebt, zegt deze man. Wanneer was het? 2 weken geleden?
0: Ja.
1: Een proefrit gemaakt in een auto waarin je helemaal niks meer hoeft te doen. Dan,
0: niks meer?
1: Nee, dus dan je kunt je armen over elkaar houden en de auto rijdt voor je.
0: Moet je wel zeggen,
1: toch,
0: we
1: staan nu in Nederland, hè? Dat vroeg ik ook. Ik zeg, als ik nou geen bestemming invoer, dan gaat hij zijn eigen pad kiezen.
0: Nou ja.
1: Ja. Ja, tot je aan de grens komt bij Duitsland, want daar is dit systeem nog niet toegestaan. Dus dan springt hij eraf. En eerst denk je, de eerste minuut denk je van, oh wat eng.
0: Ja.
1: En daarna, het is wel een fijn systeem hoor.
0: Echt waar?
1: Kan ik je zeggen.
0: Is het niet doorlopend eng?
1: Nee.
0: Nee?
1: En je krijgt dan een rapport.
0: Ja.
1: Als je dan je auto weer parkeert en dan zegt hij hoe goed je hebt zitten opletten. Want ook daar krijg je waarschuwingen als je bijvoorbeeld te lang naar degene naast je kijkt of te lang door het zijraampje een beetje, wat leuk. Dat,
0: ja.
1: Maar het was wel bijzonder.
0: Wat een gedoe. Griekenland, we gaan even naar Griekenland. Die overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
4: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
0: Ja, 3 plekken op Kreta zijn zo druk dat ze hard op weg zijn blijvend vernield te worden.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, maar een
1: tijdslot reserveren om op een populair strand te kunnen liggen. Nou ja, aan de andere kant, wat je natuurlijk ziet bij van die grote complexen, hè, dan gaan mensen heel vroeg 's ochtends opstaan om hun handdoekje te leggen.
0: Ja.
1: Ja, in die zin denk ik van dat zou je daar ook kunnen doen.
0: Handdoekje al vastleggen. Nou, als ik iets irritant vind.
1: Dat vind ik ook verschrikkelijk. Oh. Maar als je nou een tijdslot, dat kan ook voor die zwembaden makkelijk zijn.
0: Oh.
1: Dan voorkom je dat een beetje. Dus dan mag je aan de ene.
0: Regelt zich dat niet een beetje vanzelf? Als je heel kleine kinderen hebt, dat je dan vroeger op de dag bent en de jongelui wat later.
1: Zou kunnen, dat is waar. Ja. We gaan het nog even hebben over AI-toepassingen.
0: Oh ja?
1: Ja, ChatGPT bijvoorbeeld. Je hebt ook een app om een taal te leren, hè? Duolingo.
0: Die is heel populair.
1: Zeker, maar wat nu ook heel populair is, dat is een ouderwets programma om Spaans te leren. Bijvoorbeeld, steeds meer mensen leren de taal via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Het AD schrijft daar vandaag over. Mensen kijken naar de Teliac-cursus Por Favor uit 1983.
5: Goedenavond. Dit is Teliac met les 2 van de taalkursus Spaans.
6: Y este señor también. ¿Tomar ahora?
7: Sí. En esta lección usted y yo vamos a hablar.
1: Was dat les 2?
0: Nou,
1: dat
0: hele
1: is toch wel voorgevorderd volgens mij. Ik denk, het begint met cervezas en zo. Maar goed, ook een cursus Mandarijn met Astrid Joosten wordt nu veel bekeken. Ik vind het heel grappig.
0: En beginnen we dan
1: voor. Ik ga dit ook doen, denk ik. Leuk. Dan ga ik naar Spanje, niet naar Kreta.
0: Ja, want
1: heb Greta, ik ook geen tijd met... voor het strand.
0: Nee, handig. Hebben we dat in ieder geval besloten. Dankzij de berichten van buiten Flevoland.

0: dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis met Golden eSIM.
8: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
13: Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vanaf vandaag vorm. De eerste prefab-onderdelen die worden over anderhalf uur gebracht. Het gezondheidscentrum vervangt de bestaande dependance van het Antonisch Ziekenhuis en het vroegere ziekenhuis van Emmeloord, de Dr. Jansen. Zo komen allerlei zorgfuncties onder één dak. Begin volgend jaar gaat het open en komen dan veel patiënten, zegt Joost Wijnbergen, projectleider Antonisch Ziekenhuis.
14: U moet even uitgaan van dat het ongeveer 20.000 tot 30.000 polyklinische bezoeken op jaarbasis zullen zijn. Het zijn gewoon forse aantallen die daar komen.
13: De totale investering is €18 miljoen. Dat is voor het gebouw en voor de medische apparatuur. Lelystad deelt samen met Texel de meeste startersleningen uit, blijkt uit cijfers van het kadaster. Met zo'n lening krijgen starters hulp om hun eerste woning te kopen die anders onbereikbaar zou zijn. In heel het land worden steeds meer startersleningen verstrekt. 8% van de starters krijgt nu hulp. En Lelystad dus relatief gezien de meeste. Sterker nog, de subsidiepot is al op, zegt een van de makelaars in de stad.
15: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
13: Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland is vorig jaar gedaald met 1%. Landelijk is het aantal uitkeringen juist gestegen met 6%. Dat meldt het UWV. Urk telt relatief gezien het laagste aantal WW-uitkeringen. Een auto is gisteravond frontaal tegen een boom gereden aan de Kempenaar in Lelystad. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurder daarna aangehouden. Waarom is nog onduidelijk. 1 persoon raakte gewond, 2 andere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Een accu van een fiets is gisteravond in brand gevlogen bij de fietsenstalling van het station Lelystad Centrum. Een beveiliger van het station heeft de brandende accu geblust. Daarna kwam de brandweer en die heeft nageblust.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis.
17: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie. Daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. Temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 20... en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer, en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer onweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
16: Vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Nou, dat is alles. Dus dat valt mee. Er is een flitser gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. En dat is dan bij hectometerpaal 69,5. En zometeen, Coloriet bestaat 25 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd in de vestigingen van de zorgorganisatie. Daar praten we zometeen over.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En de tijd dat je je tasje gewoon nog gratis kreeg. George Baker Selection en The Little Green Bag.
1: Coloriet bestaat 25 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd in de vestigingen van de zorgorganisatie, zoals bij woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad.
0: Ja, de bewoners worden in de watten gelegd en natuurlijk worden ook de medewerkers niet vergeten. We praten erover met Rita Niemeijer van Coloriet. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, is het nu de hele dag groot feest?
2: De hele dag hebben wij groot feest bij ons in De Hoven. We beginnen vanochtend met gebak voor alle bewoners en medewerkers. Wordt uitgedeeld door onze managers. En vanmiddag komt bij ons een optreden van de soppers. Dat zijn drie dames. Ja, geen floppers, maar...
0: floppers, ook geen toppers.
2: Maar... nee, geen toppers, maar dit zijn de soppers. Dat is ja, Hollandse acts. En, maar goed, die komen optreden.
0: Okay.
2: En ervoor hebben we nog een flashmob. Dat is nog een verrassing voor onze bewoners en medewerkers.
1: Nou, nu niet meer.
0: Nee, als je zegt dat er een flashmob aankomt.
2: Nee, maar goed, ik moet vertellen.
0: Nee,
1: ja, dat is waar.
0: Oh, okay.
1: Ja, dat is waar. We vroegen het wel. Dat is zo.
2: Ja. Ja. Ach ja, maar goed. Dus ja, dus dat is. We hebben daar een dansdocent voor. Hebben we daarbij betrokken, Nikita Elfrink. En ja, dus zij heeft ons een dansje voor gedaan. En dat konden wij instuderen. Dus goed, dat hoop ik dat dat gaat lukken vanmiddag.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar niet met te veel verklappen daarover.
2: Nee, komt goed.
0: We hebben een beeld. We hebben het over De Hoven in Lelystad. Maar er zijn meer vestigingen van Coloriet. Hebben die ook feest?
2: Die hebben ook feest. Niet op deze dag, maar op andere dagen. Of ja, nou ja, precies weet ik niet wanneer. Dat kan ook ja, eind van het jaar. Of dat mogen ze zelf bekijken wanneer dat ze dat willen doen.
1: Yeah,
2: maar wij hebben nu gekozen voor vandaag. Voor 20 augustus.
1: Maar dat zijn willekeurige dagen waarop het gevierd wordt. Er is niet een bepaalde samenhang met dat 25-jarig bestaan.
2: Nee. Okay. Jawel, zij gaan dat zelf invullen, hoe dat zij dat zelf gaan vieren, zeg maar.
0: Oh ja.
2: Ja, wij hebben er gekozen voor foodtrucks. En ja, andere vestigingen die gaan weer wat anders doen voor de bewoners en de medewerkers. Dus ja, dat is verschillend.
1: Ja, maar ik bedoel, de dag waarop het gebeurt, dat is eigenlijk willekeurig. Dat hangt niet echt samen met dat.
2: Ja, precies. Ja, dat is willekeurig, ja.
0: Ja. Maar die Hoven, die is toch al veel ouder dan 25 jaar?
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja want ik was nog bij de opening met Major Boschart. Dat is veel langer geleden. Ja.
2: Dat is wel heel lang geleden.
1: Ja, dit is opa spreekt hoor. Dat is...
0: Maar ik kan nog navertellen.
1: Nee, maar het gaat natuurlijk om de organisatie, hè, die 25 jaar bestaat.
2: De organisatie kan niet, inderdaad. Ja, precies. En we hebben dus vestigingen in Dronten, Zeewolde en in Lelystad.
1: Juist. En wat betreft de mensen, hè, van de organisatie. Lukt het een beetje om de mensen die er werken te behouden?
2: Ja, daar doen we alles voor om ze te behouden natuurlijk. Maar ja, de keuze is natuurlijk ja, ze ergens anders voor kiezen. Ja, hè, daar kunnen wij natuurlijk dan weinig aan doen. Natuurlijk proberen we de mensen wel binnen te houden. Maar ja, dat is zijn keuzes.
1: Leuke feestjes vieren.
2: Leuke feestjes vieren, inderdaad. En op 11 december is er nog een heel groot feest. Dat hebben we dan... ja, waar weten we nog niet. Dat blijkt dus ook een hele grote verrassing te zijn.
0: Oh, maar u weet het vast.
2: Echt... maar dat is dus alvast... dat is voor, ja, voor alle medewerkers.
0: Hè? Oh, wat leuk.
2: En ja, dus leuk.
0: Hartstikke mooi. 25 jaar, ja. Coloriet. Hartelijk gefeliciteerd. Juist. En veel plezier vandaag, Rita.
2: Dankjewel. Komt goed. Oké.
1: Doei. Okay. Doei.
0: En straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, zeker. Slimme deurbellen.
0: Oh ja.
1: Daar gaan we het over hebben. Of die wel echt zo slim zijn. Of dat misschien, ja, die zorgen natuurlijk voor beelden.
0: Ja.
1: Maar wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Nou, dat is een beetje een schimmig gebied. En daar hoor je zo meteen veel meer over. Na de muziek van Somber, My Body Isn't Ready.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Weet je, van lang geleden van Tiffany, I Think We're Alone Now.
1: Ja, ze is 1987. En weet je met wie zij op tournee gaat, Tiffany?
0: Gaat ze op tournee?
1: Ja, met Kim Wilde. Vind ik zo leuk.
0: Ook
1: vind ik zo'n leuke combi.
0: Tijd. Ja,
1: ja, Kim Wilde is natuurlijk iets ouder. Die is jaartje of 11 ouder dan Tiffany.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat is een leuke combinatie.
0: Ja.
1: Jaren 80.
0: Moet een beetje denken aan die andere leuke combinatie van Kim Wilde met Nena. Dat vond ik ook leuk.
1: Ja, nou, ik ben hier eigenlijk wel heel benieuwd naar. We gaan nog even naar wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio of tv. In de Rode Draad ging het over het toenemend aantal slimme deurbellen. Journalist bij De Groene Amsterdammer Tom Grosveld deed daar onderzoek naar. Mensen met een slimme deurbel kunnen die vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. En die politie die kan dan vervolgens de beelden opvragen in een onderzoek als dat nodig is. Nou, volgens Grosveld ontstaat er dan een grijs gebied.
2: Nou, het is onwettig in de zin, uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar. Want dat gebeurt. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen. Dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is te weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig? Het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt.
1: Ja, de AP, dus de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Marjolein Lansing, universitair docent techniek filosofie aan de UvA, zijn slimme deurbellen ook niet ethisch.
3: Je als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit? Dat je dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig. En het houdt de criminelen, of tenminste we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur. Een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele. Dus eentje die zonder toestemming is geplaatst. Die, waar geen toezicht op is. Waar geen democratische controle op is. Die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet.
0: Nou ja, democratisch. Wij zijn toch het volk. En het volk hangt die dingen toch aan zijn deur.
1: Ja, en als je het er niet mee eens bent. Dan ga je naar je overbuurman of overbuurvrouw. En dan zeg je van, goh, ik heb daar wel wat moeite mee.
0: Ja, maar ja, weet jij of die te ver? Want je eigen terrein mag je natuurlijk filmen.
1: Ja.
0: Maar te ver. De overkant en de straat mag dan weer niet. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden.
1: Zeker.
0: Met het oog op morgen sprak Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen over het oplopend aantal ebola-besmettingen in Congo. Er zijn er inmiddels meer dan 5000. In het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten. En daar is ook de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kan verspreiden, zei Kraai.
4: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
0: Ja, ondanks alles heeft Marcella Kraai een behandelcentrum geopend en ze vertelt hoe die behandeling eruit ziet.
4: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen, raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen en daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft en zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: Ik wil je nog even meegeven dat het vandaag Wereldmuggendag is. En het is ook nog eens de dag van de romantische muziek. Nou, aan jou natuurlijk het verzoek om

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis

0: jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Hengelsportvereniging klaagt over kroos op de vaten in Almere. En vandaag kun je zien dat het Antonius Ziekenhuis echt gaat bouwen in Emmeloord. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
6: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
5: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
7: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
5: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan op deze rustige ochtend nog één file, toch nog? N50 en Meloord-Zwolle voor Hattemerbroek. 6 minuten flitsers op de A6, Lelystad-Muidenberg 69,5. En dan 50 bij Ens 262,7. Zometeen Flevoland Muziekland gaat lekker beginnen met allerlei mooie muziek. Alleen de eerste band kost een hoop stroom.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

en Don't Bring Me Down. Hier bij Flevoland Muziekland. En je hebt het jullie net horen zeggen. Het is de dag van de romantische muziek. Dus als je een romantisch verzoekje hebt, dan mag naar 0320 28 50 50 op de WhatsApp. En dan lees ik het graag van je. Eens even kijken. Ik weet niet of je om 8:30 al de radio aan had. Maar toen hadden we een vrolijk gesprek met Rita van Coloriet. Ze heeft vestigingen in Dronten en in Lelystad. En die bestaan 25 jaar. En het wordt vandaag bijvoorbeeld gevierd op de Hoven. Dat is het tehuis in het centrum van Lelystad. En toen zat ik te denken aan een oud liedje van de Beatles. Want de Beatles die zijn natuurlijk ook ooit jong geweest. En die werden verliefd en die vroegen dan aan hun geliefde: ja, maar later, als ik oud ben, als ik 64 ben. Ben je er nog steeds voor mij?

In een van de drie versies die ik zo uit mijn hoofd kan opnoemen van Love is in the Air. Dit was de remix van Steve Allen. En dat was jaren 70 was er een van John Paul Young. En een Nederlandstalige versie, iets met liefde in de lucht. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Want je hoort het al aan het muziekje. Het is tijd voor Kiek. Ja, Kiek, inderdaad. Kiek de Kiekendief, die was op het Healing Festival. Daar zitten mensen in de yoga-houding onder een tent. Het gras is nog geel. Opgenomen in de tijd dat het heel erg warm was. Weet je nog wel? Ja. En daarom zitten sommigen in de zon en anderen in de schaduw. En ze zitten allemaal in trance. Ze zitten allemaal heel rustig. Maar ja, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in de kleding van de deelnemers? Zit het in het aantal deelnemers? Zit het in het tentdoek dat hier en daar is opgespannen? Zit het in de bossages op de achtergrond? Zit het in het hekwerk eromheen? Ja, ga er maar aan staan. Als je het ziet, dan mag je doorgeven via 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op de Kiek-pagina. Die heet omroepflevoland.nl/kiek. Dat zal je niet verbazen. Daar staat dezelfde foto ook te zien. Doe dat dan wel voor 11 uur, want

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Steeds meer wateren in en rond Almere kleuren groen door het snelgroeiende kroos. Dat gebeurt nu ook in de Lage Vaart. Volgens de Hengelsportvereniging verslechtert daardoor de waterkwaliteit. Door mijn stof uit de landbouw groeit het kroos snel. Het warme zonnige weer en de lage waterstand doen de rest. De Hengelsportvereniging roept het waterschap Zuiderzeeland op om snel in te grijpen, bijvoorbeeld door het water te laten stromen. En voorzitter Veen van de Hengelsportvereniging heeft nog een idee.
11: Ik heb zelf bij Rijkswaterstaat gewerkt en daar hadden ze voor mij van die olieschepen. Dat als er een olievlek lag, dan werd het ingesloten met de drijvende band en ze werd opgezogen.
10: Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vanaf vandaag vorm. De eerste prefab-onderdelen komen over een half uurtje aan. Het gezondheidscentrum vervangt de bestaande dependance van het Antonius Ziekenhuis en het vroegere ziekenhuis van Emmeloord, Dr. Jansen. Zo komen allerlei zorgfuncties onder één dak. Begin volgend jaar gaat het open en er komen dan veel patiënten, zegt Joost Wijnbergen, projectleider van het Antonius Ziekenhuis.
12: U moet even uitgaan van dat het ongeveer 20.000 tot 30.000 polyklinische bezoeken op jaarbasis zullen zijn. Het zijn gewoon forse aantallen die daar komen.
10: De totale investering is €18 miljoen. Dat is voor het gebouw en voor de medische apparatuur. Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland is vorige maand gedaald met 1%. Landelijk is het aantal uitkeringen juist gestegen met 6%, meldt het UWV. Urk telt relatief gezien het laagste aantal WW-uitkeringen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. Bomen waren omgevallen en het zicht was slecht. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen overdag. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben dat. Er is nu een nieuw medicijn dat over 2 jaar op de markt komt in Europa.
10: Dankjewel, Kirsten.
14: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie. Daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 20... en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer, en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer onweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
10: Dankjewel Rico van Weerplaza. Eén file heb ik voor je, de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en Blaricum. 4 minuten vertraging. Flitsers op de A6, Lelystad-Muidenberg 62-2. Andere kant op 69-5. En zometeen Desiree. Flevoland.
15: Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Met Leo Schouwenaar.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Nou, we hadden al de Beatles met een heel oude plaat. En dit is ook een oudje. Hummus Hummus en No Milk Today.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983, toen we vandaag eens week 34 van 1983. Er stonden toen twee platen in. De ene heet Wrap Your Arms Around Me. En de Nederlandse versie die erbij hoort, die hoor je over een uurtje bij Arnoud. Ik heb een andere gekozen, namelijk Kim Wilde. Die stond toen ook in de hitparade met Love Blonde. En dat heeft nog even een actueel tintje. Want Jolien zei het een uurtje geleden al, toen ik de zangeres Tiffany draaide. Want die Tiffany gaat samen met Kim Wilde optreden in het nieuwe jaar 2027, als ze gaan toeren door Engeland. Nou, dat is een leuke bijkomstigheid dat we dan Kim treffen in de hitlijst van toen.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983.

Land door Kim Wild uit de hitlijst van 1983. We hebben een leuke foto binnengekregen van Auke uit Zeewolde. Ja, mensen weten ons te vinden. Ja, bij brand en ongelukken en andere onheil. Maar dit is gewoon een mooie foto uit Zeewolde. Is opgestuurd naar ons reactienummer 0320 28 50 50. We zien daar die kenmerkende kerktoren van de open haven en de zon die gisteravond om 9:30 onderging. Ja, en ze stond waarschijnlijk, Auke stond waarschijnlijk hoog op een dak en heeft de gelegenheid te baat genomen om daar een mooie foto van te nemen. Laat de komende minuten op tv even zien. En als je ook wat hebt, 0320 28 50 50 op de radio. Even dansen met de Bauza.

slimme mensen in de provincie wonen. Nou, mensen die hebben nu al het goede antwoord op de Kiekendief met de foto van de Healing Garden Festival. Kitty heeft het al goed vanuit Urk. Linda vanuit Almere heeft ook opgestuurd en heeft het ook al goed. Rowena en Nagelen ook. Nou, hartstikke mooi. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gezien, nu op televisie te zien, foto van een zonnige ontmoeting van mensen die zitten. Ja, yoga te doen of zo, onder een tent of in de zon. In ieder geval, je ziet nog steeds dat het toen mooi weer was en het gras was dor. Dat kun je in ieder geval ook zien. Zit het in de mensen, zit het in het tentdoek dat daar gespannen staat, zit het in de bossages, zit het in de hekken. Als je iets ziet, mag je doorgeven via 0320-28-50-50. Of vul het in op omroepflevoland.nl/kiek, dat kan ook. Ik laat de foto nog een paar minuutjes op de televisie staan en op de radio schenken we er nog even eentje in.

Ja, dat was diep in de jaren 70 graven voor Frida Payne, Band of Gold. En daarvoor, ja, er was heel wat drank geschonken in het liedje van Ferry de Lid, Baco in Monaco. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland, dan met Arnoud Plekket. En ik heb nog, prachtig. Esther, weet je ook alweer? Nee, ze heet niet Esther, ze heet Ella Langley. Ella Langley, die gaat nu zingen als laatste tot nieuws van 10 uur. En Choosing Texas.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf.

0: is Flevoland. Ook via DAB+.
1: Dorinba. Lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85.

0: In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Rick FM.
2: Welkom bij Kim en Sam.

0: ergens liever willen zijn.
1: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep

0: drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillenside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen

0: en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast...

0: Hallo jongens en meisjes. Hier is voor jullie weer de Koninklijke Trein. Leuk dat je luistert. Waar ben je eigenlijk? Thuis of op vakantie? Bij opa en oma of in je eigen bed? En waar kom je vandaan? Uit Nederland, België, Marokko of Amerika? Soms is het moeilijk elkaar te verstaan. Vooral als je een andere taal spreekt. Maar ook als je dezelfde taal spreekt, begrijp je elkaar soms niet.
1: Top. Ja, ik zie die wel. Ik heb alles mee. Ik heb een

0: kan ik je horen. Wat zeg je? Wat zeg je? Die prop uit mijn oren. Wat zeg je? Wat zeg je? Ik wil je verstaan. Al dat gebabbel, daar doen we wat aan. Al dat gebabbel, daar doen we wat aan.
1: Nou ja, wie je ook bent, welke taal je ook spreekt en waar je ook vandaan komt, Gods verhalen zijn voor iedereen. En daar vertellen we je graag over. Ga je wel eens op reis? Misschien wel naar België of Nederland, Turkije of Japan, naar Verwegistan of Roentumhausen? Ook daar hoor je verschillende talen en kun je elkaar soms moeilijk verstaan. Maar overal is God. Hij laat je nooit alleen.

Overal is God. Hij laat je nooit alleen. Dat staat in de Bijbel. Luister maar. In een stadje in Kanaan, dat Bethlehem heet, wonen een man en een vrouw, Elimelech en Naomi. Ze hebben twee jongens. Het heeft al een poos niet geregend en nu groeit er bijna geen koren meer op het land. Straks hebben Elimelech en Naomi geen eten meer. Ze zeggen, laten we maar een poosje naar een ander land gaan, waar wel veel koren groeit. En dat doen ze. Ze gaan naar een land dat Moab heet, samen met hun twee jongens. In Moab is genoeg eten. Ze vinden het daar best fijn. En ze blijven er eigenlijk wel heel lang wonen. Maar op een dag sterft vader Elimelech. Nu heeft Naomi alleen nog haar twee zonen over. De jongens worden groot en ze trouwen met een meisje uit het land Moab. Het ene meisje heet Orpa en het andere meisje heet Rut. Orpa en Rut worden de schoondochters van Naomi. En Naomi is hun schoonmoeder. Maar dan gebeurt er weer iets verdrietigs. De twee zonen van Naomi sterven ook. Naomi is zo ongelukkig. Ze zegt, ik ga weer terug naar mijn eigen land. Ik ga weer naar Bethlehem, waar ik vroeger gewoond heb. Orpa en Rut brengen haar een eind weg. Als ze vlak bij Kanaan zijn, zegt Naomi, gaan jullie nu maar weer terug. Jullie horen hier in Moab. Dit is jullie land. Orpa geeft Naomi een kus en ze gaat weg. Maar Rut zegt, ik ga met u mee naar Kanaan. Ik laat u niet alleen. Ik wil ook bij de familie van de Israëlieten horen. Ik wil bidden tot de Heere God. In Moab bidden de mensen tot een afgod en dat wil ik niet.

En zo komt Naomi na heel veel jaren weer terug in Bethlehem. Zonder man en zonder kinderen. Alleen Rut, haar schoondochter, is bij haar. De mensen in Bethlehem zeggen, is dat Naomi? Wat is ze oud geworden? Ja, Naomi is oud geworden van verdriet. Ze is ook arm geworden. En ze heeft geen man en geen zonen meer die geld voor haar kunnen verdienen. Hoe moet ze nu aan eten komen? Rut zegt, moeder, de boeren zijn aan het koren maaien. Ik ga naar het land en ik zoek de aren op die de knechten laten vallen. Dan hebben we toch wat koren om brood van te bakken. Weet je, de arme mensen mogen altijd aren zoeken als de boeren aan het maaien zijn. Dat heeft de Heere God gezegd tegen de mensen. En het staat ook in de Bijbel, in Leviticus. Daar staat, ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker. En raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer jullie God. Dat weet Naomi. En ze zegt, doe dat maar, Rut.

De volgende morgen gaat Rut naar het land van een rijke boer. Die boer heet Boas. Ze loopt achter de knechten aan die het koren maaien en ze raapt de aren op die de knechten laten vallen. 'S Middags komt Boas ook op het land. Hij vraagt: "Wie is die jonge vrouw?" "Oh, dat is Rut, de schoondochter van Naomi," zeggen de knechten. "Ze zoekt de aren op." Boas kent de geboden van God ook en zegt tegen de knechten: "Rut is een lieve vrouw die goed voor haar schoonmoeder zorgt. Jullie moeten expres wat aren laten vallen, zodat ze er veel kan oprapen." Dat doen de knechten, want Boas is de baas. Boas gaat naar Rut toe en hij zegt vriendelijk tegen haar: "Blijf maar de hele tijd op mijn land om aren te zoeken. Ga niet naar het land van een andere boer. En je mag hier vanmiddag ook blijven eten bij de knechten." "Waarom bent u zo aardig tegen mij?" vraagt Rut. Boas zegt: "Omdat jij zo goed voor Naomi zorgt. En Naomi is nog familie van mij." Aan het einde van de dag heeft Rut een hele zak vol koren. Zo, daar kan ze veel brood van bakken. Vrolijk gaat ze naar huis. "Kijk eens, moeder, hoeveel koren ik heb," zegt ze tegen Naomi. "Bij welke boer ben je dan geweest?" vraagt Naomi. "Bij Boas," zegt Rut. "En ik mag elke dag terugkomen, zolang ze nog aan het maaien zijn."

De rijke boer Boas en de arme vrouw Rut zien elkaar nu elke dag. Want Rut gaat elke dag aren zoeken op het land. Boas vindt Rut heel lief. Hij houdt van haar. En Rut houdt ook van Boas. Na een poosje gaan ze trouwen. En dan krijgen ze een baby. Een zoon. Ze noemen hem Obed. Naomi is nu grootmoeder geworden. Ze houdt de baby in haar armen. Wat een lief jongetje is het. Naomi heeft zoveel verdriet gehad vroeger. Ze heeft geen man en geen zonen meer. Alleen maar een schoondochter. Maar nu heeft ze een kleinzoon. Nu is ze oma. Naomi is toch nog weer gelukkig geworden. Misschien zong ze wel een psalm van blijdschap. Bijvoorbeeld psalm 121. De Heere houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Ellen Lanninga maakte op die mooie oude woorden een nieuw lied.

Wauw, wat is God goed. Ook al lijkt het soms allemaal fout te gaan, God zorgt voor je. Hij is de God die nooit slaapt. Hij is de bewaarder. Hij is Naomi's God. Naomi zag de bergen in haar land en ze heeft gemerkt dat haar God net zo stevig is als de bergen. Sterker nog, hij heeft ze gemaakt. En ze wist, je mag je leven in zijn handen leggen. Hij wil ook jouw God zijn.

0: Bestemming bereikt.
1: Dat was het alweer voor vandaag. Waar je ook bent, weet dat God altijd met je meegaat. Leef dicht bij Hem. Lees je Bijbel. Bid elke dag. En luister je de volgende keer weer?

Goedenavond luisteraars, fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

Zeg ons toch wanneer zullen zijn deze dingen? Het teken van uw toekomst, Heer, zult u ons omringen. Het lijkt alsof u bent weggegaan en nooit meer terug zal komen. En toch zult u eens voor ons staan en scheiden de goddelozen van de vromen. U zegt, hou vast aan mijn woord. Ik kom terug, al roept alles tegen. U hebt toch zelf van mij gehoord? Het is niet aan de mens gelegen. Ik hou mijn woord getrouw. Laat niemand u verleiden. Kom toch met waar berouw en laat u door mij leiden. Volken zullen elkaar naar het leven staan. Oorlog, aardbeving en hongersnoden. Valse profeten zullen opstaan, die Gods volk haten, zullen hen doden. Het evangelie van het koninkrijk zal zich overal verspreiden. Dan worden armen rijk wanneer zij zich door koning Jezus laten leiden. Het evangelie doet zijn kracht in vele mensenharten. God openbaart daarin zijn macht, redt zondaren uit de grootste smarten. De komst van Jezus is dichtbij. Het kan niet lang meer duren. Christus maakt gebonden vrij. Zijn heerschappij zal de eeuwigheid verduren. God zoekt mensen, groot en klein, die de band hebben doorgesneden met de bron, puur en rein. Christus heeft de strijd.

0: Denk aan mij, en dit werd uitgevoerd door Cantate Deo uit Urk.
1: En dan gaan we nu naar Psalm 92 en daarvan de versen 3 en 7. En dat is een samenzang vanuit de schuilplaats.

Het volgende lied is een samenzang met het christelijk urkenvisserskoor Crescendo. We gaan luisteren naar een samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen. Psalm 42, hijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. En dan vers 3, o mijn ziel, wat buig u neder. En dan vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Dit is een opname uit 2010.

En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11. En het is een samenzang vanuit Barneveld.

0: 10.000 redenen en dit werd uitgevoerd door het interkerkelijk koor Immanuel uit Aschkamp.
1: We zullen gaan luisteren naar Psalm 19, de versen 4 en 5. En dat is een samenzang vanuit Ginnemuiden.

0: We hebben geluisterd naar het lied Gebed en het werd gezongen door de Zuid-Afrikaan Piet Smit.
1: Tennessee Ernie Ford gaat voor ons zingen het mooie lied What a Friend We Have in Jesus.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.